0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht, het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Holland, Emma Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: grootste hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
1: En op weg naar je werk.
0: De

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijd

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart.

0: wakker.
1: De koffie pruttelt.
0: En de WOS start je dag op.
1: Met de allerbeste hits van toen en nu.

0: Sinds maart is de Oudelandstraat in Schavenzande afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat is nodig omdat de gemeente Westland werkzaamheden uitvoert aan het riool. Tegelijkertijd worden er ook andere verbeteringen gedaan aan de openbare ruimte.
1: We zijn druk bezig met de herinrichting in de Oudelandstraat en we vervangen hierbij de trottoirs, de parkeervakken en het asfalt. Het heeft wel redelijk wat gevolgen voor de bereikbaarheid, maar er staat een algemene omleiding om het centrum te kunnen bereiken. Fase 1 bij de Koningin Julianaweg die is al opengesteld. Later wordt fase 2 opengesteld en dan gaan we door verder naar fase 3 en 4. En zo eindigen we dadelijk bij de Sant-Ambachtstraat op het hele project.
0: Tot zover WOS Verkeer. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kom dan tijdens werkdagen langs bij de brug. Stel uw vraag via de bouwapp. Bel naar telefoonnummer 140174 of kijk op gemeentewestland.nl/Oudelandstraat voor meer informatie.
2: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
3: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
4: Thuis in jouw regio.
2: WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de

0: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De druivenoogst van kwekerij Nieuwtuinzicht in Den Hoorn ziet er dit jaar weer goed uit. Vorig jaar ging vrijwel de hele oogst verloren door extreme hitte in de kas. Druivenplanten hebben zich inmiddels grotendeels hersteld en hangen weer vol trossen. Door een technische fout kon de kas vorig jaar niet worden geventileerd. De temperatuur liep daardoor op tot boven de 50 graden. Sommige planten hebben nog een extra jaar nodig om volledig te herstellen. Maar volgens de kwekers leveren alle planten nog en zijn er weer volop druiven. Eind augustus start de verkoop. Eclipsbrillen zijn in de regio niet meer te verkrijgen door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Winkels in Wateringen en Naaldwijk zagen meerdere voorraden in korte tijd uitverkocht raken. Ook bij leveranciers zijn nauwelijks nog brillen beschikbaar. De winkels waarschuwen om alleen met een speciale gecertificeerde eclipsbril rechtstreeks naar de zon te kijken. Een gewone zonnebril beschermt de ogen niet voldoende. Tijdens de verduistering wordt bijna de hele zon door de maan bedekt. Hoe goed dat te zien is, hangt af van de bewolking. En dan nog het weer. Het is vandaag volop zonnig en droog in onze regio. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. En daarbij staat een matige oost- tot noordoostenwind. Vanavond blijft het droog en zonnig bij zo'n 20 graden. En vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen wordt het nog een stuk warmer. De zon schijnt veel en het kwik kan oplopen tot 31 graden. Ook donderdag wordt het tropisch warm met mogelijk 34 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio. De WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

Start je het best met de WOS. Spring je bed uit.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 16 augustus is de korte versie van de parachutistenfilm te zien in de Oude Koestal in Schavenzanden. De film gaat over Duitse parachutisten die in het Staalduinse bos landen in 1940. Na de film wordt er een wandeling door het bos gemaakt. Van zondag 16 tot en met zaterdag 22 augustus is het weer feest in de Lier tijdens de Bradelierweek. Op het programma staan de kermis, braderie, kanovaren, jeu de boule, muziek en nog veel meer. Ook ontbreken de gondelvaart en de bradelierloop niet. De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland toont 50 botanische afbeeldingen van inheemse waterplanten in het Westlands Museum. De expositie benadrukt het belang van waterplanten in het landschap en de biodiversiteit van het Westland. Er kan weer heerlijk zelf fruit geplukt worden bij de Framblij in Monster. Je krijgt een draagmandje en een schaartje en je gaat op pad om zelf te gaan plukken. Daarnaast is er een theeschenkerij en zijn er diverse speelplekken. Een leuk en educatief uitje.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op WOS.

0: Zeeland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
5: Dit is de WOS.
0: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
0: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Bax. VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De druivenoogst van de kwekerij Nieuwtuinzicht in Den Hoorn ziet er dit jaar weer goed uit. Vorig jaar ging vrijwel de hele oogst verloren door extreme hitte in de kas. Druivenplanten hebben zich inmiddels grotendeels hersteld en hangen weer vol trossen. Door een technische fout kon de kas vorig jaar niet worden geventileerd. De temperatuur liep daardoor op tot boven de 50 graden. Sommige planten hebben nog een extra jaar nodig om volledig te herstellen. Maar volgens de kwekers leveren alle planten nog en zijn er weer volop druiven. Eind augustus start de verkoop. Eclipsbrillen zijn in de regio niet meer te verkrijgen door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Winkels in Wateringen en Naaldwijk zagen meerdere voorraden in korte tijd uitverkocht raken. Ook bij leveranciers zijn nauwelijks nog brillen beschikbaar. De winkels waarschuwen om alleen met een speciale gecertificeerde eclipsbril rechtstreeks naar de zon te kijken. Een gewone zonnebril beschermt de ogen niet voldoende. Tijdens de verduistering wordt bijna de hele zon door de maan bedekt. Hoe goed dat te zien is, hangt af van de bewolking. En dan nog het weer. Het is vandaag volop zonnig en droog in onze regio. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden.

0: Daarbij staat een matige oost- tot noordoostenwind. Vanavond blijft het droog en zonnig bij zo'n 20 graden. En vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen wordt het nog een stuk warmer. De zon schijnt veel en het kwik kan oplopen tot 31 graden. Ook donderdag wordt het tropisch warm met mogelijk 34 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio.
3: De WOS.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
5: Dit is de WOS.
0: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons knop en stuur het op. En wie weet, zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arends al. Volgens de gemeente zorgt 1 locatie voor beter contact binnen het college en maakt het de beveiliging van bestuurders eenvoudiger. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing. De partij vraagt zich af waarom ook ondersteunende medewerkers meegaan, terwijl veel ambtenaren aan de Laan van de Glazen Stad blijven. Ook wil de fractie weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Het besluit over de verhuizing werd al op 17 maart genomen. Brandweerkazernes hebben dit te maken met veel inbraken. Ook bij de kazerne in Maassluis werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij werd onder meer een hydraulische spreider gestolen. Zulke apparatuur kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld containers, loodsen of voertuigen open te breken. Brandweer Nederland heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen om nieuwe diefstallen te voorkomen. Die maatregelen kunnen volgens de brandweer wel gevolgen hebben voor de snelheid waarmee hulpverleners kunnen uitrukken. Ook de politie houdt extra toezicht bij kazernes. Sportnieuws: FC Schravenzande heeft gisteren een oefenwedstrijd tegen Scheveningen met 3-1 gewonnen. Daan van den Burg zette de Westlanders op voorsprong. Na de gelijkmaker van Scheveningen zorgden Stijn de Bruin en Sil van Ooyen in de laatste 10 minuten voor de winst. Ook Westlandia en KMD wonnen hun wedstrijd. Westlandia versloeg VOC met 5-3, waarbij Jur Datijn 2 keer scoorde. KMD won op het toernooi van Vredenburg met 5-0 van BSC 68. Het weer. Vandaag zal de zon uitbundig schijnen. Er is vrijwel geen bewolking en de temperatuur loopt na een frisse start snel op. Het wordt zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is laag en dankzij een matige oostenwind is de warmte over het algemeen aangenaam. Ook in de avond is het zonnig. De nacht naar morgen verloopt rustig en morgen schijnt wederom de zon flink. Het wordt dan iets warmer zelfs met zo'n 34 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Rob van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
3: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
2: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
4: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
2: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
6: Dit is de WOS.
0: Thuis, op je werk en in de auto.

0: wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De zes wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arends nu al. Volgens de gemeente zorgt één locatie voor beter contact binnen het college en maakt het de beveiliging van bestuurders eenvoudiger. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing. De partij vraagt zich af waarom ook ondersteunende medewerkers meegaan, terwijl veel ambtenaren aan de Laan van de Glazen Stad blijven. Ook wil de fractie weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Het besluit over de verhuizing werd al op 17 maart genomen door het vorige college. Brandweerkazernes hebben dit jaar te maken met veel inbraken. Ook bij de kazerne in Maassluis werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij werd onder meer een hydraulische spreider gestolen. Zulk apparatuur kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld containers, loodsen of voertuigen open te breken. Brandweer Nederland heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen om nieuwe diefstallen te voorkomen. Die maatregelen kunnen volgens de brandweer wel gevolgen hebben voor de snelheid waarmee hulpverleners kunnen uitrukken. Ook de politie houdt extra toezicht bij kazernes. Sportnieuws: FC Schravenzande heeft gisteren een oefenwedstrijd tegen Scheveningen met 3-1 gewonnen. Daan van den Burg zette de Westlanders op voorsprong. Na de gelijkmaker van Scheveningen zorgde Stijn de Bruin en Sil van Ooyen in de laatste 10 minuten voor de winst. Ook Westlandia en KMD wonnen hun wedstrijd. Westlandia versloeg VOC met 5-3, waarbij Jur Datijn 2 keer scoorde. KMD won op het toernooi van Vredenburg met 5-0 van BSC 68. Het weer. Vandaag zal de zon uitbundig schijnen. Er is vrijwel geen bewolking en de temperatuur loopt na een frisse start snel op. Het wordt zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is laag en dankzij een matige oostenwind is de warmte over het algemeen aangenaam. Ook in de avond is het zonnig. De nacht naar morgen verloopt rustig en morgen schijnt wederom de zon flink. Het wordt dan iets warmer zelfs met zo'n 34 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl.

0: en in de WOS-app.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Sinds maart is de Oudelandstraat in Schavenzande afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat is nodig omdat de gemeente Westland werkzaamheden uitvoert aan het riool. Tegelijkertijd worden er ook andere verbeteringen gedaan aan de openbare ruimte.
1: We zijn druk bezig met de herinrichting in de Oudelandstraat. En we vervangen hierbij de trottoirs, de parkeervakken en het asfalt. Het heeft wel redelijk wat gevolgen voor de bereikbaarheid, maar er staat een algemene omleiding om het centrum te kunnen bereiken. Fase 1 bij de Koning Julianaweg die is al opengesteld. Later wordt fase 2 opengesteld en dan gaan we door verder naar fase 3 en 4. En zo eindigen we dadelijk bij de Sant-Ambachtstraat op het hele project.
0: Tot zover WOS Verkeer. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kom dan tijdens werkdagen langs bij de brug. Stel uw vraag via de bouwapp. Bel naar telefoonnummer 140174 of kijk op gemeentewestland.nl/Oudelandstraat voor meer informatie.
2: We houden je van alles op de hoogte bij de

0: S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arends nu al. Volgens de gemeente zorgt 1 locatie voor beter contact binnen het college en maakt het de beveiliging van bestuurders eenvoudiger. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing. De partij vraagt zich af waarom ook ondersteunende medewerkers meegaan, terwijl veel ambtenaren aan de Laan van de Glazen Stad blijven. Ook wil de fractie weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Het besluit over de verhuizing werd al op 17 maart genomen door het vorige college. Brandweerkazernes hebben dit jaar te maken met veel inbraken. Ook bij de kazerne in Maassluis werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarbij werd onder meer een hydraulische spreider gestolen. Zulk apparatuur kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld containers, loodsen of voertuigen open te breken. Brandweer Nederland heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen om nieuwe diefstallen te voorkomen. Die maatregelen kunnen volgens de brandweer wel gevolgen hebben voor de snelheid waarmee hulpverleners kunnen uitrukken. Ook de politie houdt extra toezicht bij kazernes. Sportnieuws: FC Schravenzande heeft gisteren een oefenwedstrijd tegen Scheveningen met 3-1 gewonnen. Daan van den Burg zette de Westlanders op voorsprong. Na de gelijkmaker van Scheveningen zorgden Stijn de Bruin en Sil van Ooyen in de laatste 10 minuten voor de winst. Ook Westlandia en KMD wonnen hun wedstrijd. Westlandia versloeg VOC met 5-3, waarbij Jur Datijn 2 keer scoorde. KMD won op het toernooi van Vredenburg met 5-0 van BSC 68. Het weer. Vandaag zal de zon uitbundig schijnen. Er is vrijwel geen bewolking en de temperatuur loopt na een frisse start snel op. Het wordt zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is laag en dankzij een matige oostenwind is de warmte over het algemeen aangenaam. Ook in de avond is het zonnig. De nacht naar morgen verloopt rustig en morgen schijnt wederom de zon flink. Het wordt dan iets warmer zelfs met zo'n 34 graden.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Dit is de WOS.
1: 876 87.6
0: WOS.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 16 augustus is de korte versie van de parachutistenfilm te zien in de Oude Koestal in Schavenzande. De film gaat over Duitse parachutisten die in het Staalduinse bos landen in 1940. Na de film wordt er een wandeling door het bos gemaakt. Van zondag 16 tot en met zaterdag 22 augustus is het weer feest in de Lier tijdens de Bradelierweek. Op het programma staan de kermis, braderie, kanovaren, jeu de boule, muziek en nog veel meer. Ook ontbreken de gondelvaart en de bradelierloop niet. De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland toont 50 botanische afbeeldingen van inheemse waterplanten in het Westlands Museum. De expositie benadrukt het belang van waterplanten in het landschap en de biodiversiteit van het Westland. Er kan weer heerlijk zelf fruit geplukt worden bij de Framblij in Monster. Je krijgt een draagmandje en een schaartje en je gaat op pad om zelf te gaan plukken. Daarnaast is er een theeschenkerij en zijn er diverse speelplekken. Een leuk en educatief uitje.
1: Meer agendatips in onze regio
2: vind je op bos.nl.

0: thuis,
1: op je werk,
0: en in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arends nu al. Volgens de gemeente zorgt 1 locatie voor beter contact binnen het college en maakt het de beveiliging van bestuurders eenvoudiger. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing. De partij vraagt zich af waarom ook ondersteunende medewerkers meegaan, terwijl veel ambtenaren aan de Laan van de Glazen Stad blijven. Ook wil de fractie weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Het besluit over de verhuizing werd al op 17 maart genomen door het vorige college. Brandweerkazernes hebben dit jaar te maken met veel inbraken.

0: tegen Scheveningen met 3-1 gewonnen. Daan van den Burg zette de Westlanders op voorsprong. Na de gelijkmaker van Scheveningen zorgde Stijn de Bruin en Sil van Ooyen in de laatste 10 minuten voor de winst. Ook Westlandia en KMD wonnen hun wedstrijd. Westlandia versloeg VOC met 5-3, waarbij Jur Datijn 2 keer scoorde. KMD won op het toernooi van Vredenburg met 5-0 van BSC 68. Het weer. Vandaag zal de zon uitbundig schijnen. Er is vrijwel geen bewolking en de temperatuur loopt na een frisse start snel op. Het wordt zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is laag en dankzij een matige oostenwind is de warmte over het algemeen aangenaam. Ook in de avond is het zonnig. De nacht naar morgen verloopt rustig en morgen schijnt wederom de zon flink. Het wordt dan iets warmer zelfs met zo'n 34 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: de radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dankjewel en goedemiddag.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox? Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Baks. VOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. Meer dan 20 inwoners van Maassluis hebben zich aangesloten bij een initiatief om de dierenweide in het lepelaarsplantsoen te behouden. De toekomst van de locatie is onzeker, omdat de beheerder van het sparretje onder meer kampt met een tekort aan vrijwilligers. De dieren zijn voorlopig ondergebracht bij de locatie aan het Sparrendal. De gemeente wil dat de dierenweide blijft bestaan en gaat daarover in gesprek met de stichting en omwonenden. Volgens wethouder Gary Bauer hangt het behoud vooral af van de vraag of er genoeg vrijwilligers kunnen worden gevonden. Een definitief besluit over de dierenweide is nog niet genomen. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arendsal. Volgens de gemeente moet 1 gezamenlijke werkplek de samenwerking binnen het college verbeteren en kunnen veiligheidsmaatregelen er makkelijker worden geregeld. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Opvallend is dat het besluit al op 17 maart is genomen door het vorige college, waarin Westland Verstandig zelf vertegenwoordigd was. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Sportnieuws, de handballers van Quintus spelen morgenavond een oefenwedstrijd tegen het development team van de Verenigde Staten. Het duel begint om 8 uur in de Eekhouthal in Quinshul. De Amerikaanse ploeg bestaat uit spelers die zich ontwikkelen richting de nationale selectie en maakt een tour door Nederland en Denemarken. Voor Quintus is de wedstrijd onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het weer, het is uitermate zonnig bij temperaturen tot zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is daarbij heel erg laag en dat maakt de warmte draaglijk. Ook vanavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het onbewolkt. Vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af. Morgen zal de zon...

0: S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dankjewel, goedemiddag. De WOS. En zo is het alweer 1 uur geweest.
4: Jeroen van der Kei.
3: Met Max en Andy Grammer onderweg naar Mark Ember.

live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport.

0: Volgens de gemeente moet één gezamenlijke werkplek de samenwerking binnen het college verbeteren en kunnen veiligheidsmaatregelen er makkelijker worden geregeld. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Opvallend is dat het besluit al op 17 maart is genomen door het vorige college, waarin Westland Verstandig zelf vertegenwoordigd was. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Sportnieuws, de handballers van Quintus spelen morgenavond een oefenwedstrijd tegen het development team van de Verenigde Staten. Het duel begint om 8 uur in de Eekhouthal in Quinshul. De Amerikaanse ploeg bestaat uit spelers die zich ontwikkelen richting de nationale selectie en maakt een tour door Nederland en Denemarken. Voor Quintus is de wedstrijd onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het weer, het is uitermate zonnig bij temperaturen tot zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is daarbij heel erg laag en dat maakt de warmte draaglijk. Ook vanavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het onbewolkt. Vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af. Morgen zal de zon wederom onafgebroken schijnen. De temperatuur stijgt dan richting de 34 graden.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten vast door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. Meer dan 20 inwoners van Maassluis hebben zich aangesloten bij een initiatief om de dierenweide in het Lepelaarsplantsoen te behouden. De toekomst van de locatie is onzeker, omdat de beheerder van het sparretje onder meer kampt met een tekort aan vrijwilligers. De dieren zijn voorlopig ondergebracht bij de locatie aan het Sparrendal. De gemeente wil dat de dierenweide blijft bestaan en gaat daarover in gesprek met de stichting en omwonenden. Volgens wethouder Gary Bauer hangt het behoud vooral af van de vraag of er genoeg vrijwilligers kunnen worden gevonden. Een definitief besluit over de dierenweide is nog niet genomen. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arendsal. Volgens de gemeente moet 1 gezamenlijke werkplek de samenwerking binnen het college verbeteren en kunnen veiligheidsmaatregelen er makkelijker worden geregeld. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Opvallend is dat het besluit al op 17 maart is genomen door het vorige college, waarin Westland Verstandig zelf vertegenwoordigd was. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Sportnieuws, de handballers van Quintus spelen morgenavond een oefenwedstrijd tegen het development team van de Verenigde Staten. Het duel begint om 8 uur in de Eekhouthal in Quinshul. De Amerikaanse ploeg bestaat uit spelers die zich ontwikkelen richting de nationale selectie en maakt een tour door Nederland en Denemarken. Voor Quintus is de wedstrijd onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het weer, het is uitermate zonnig bij temperaturen tot zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is daarbij heel erg laag en dat maakt de warmte draaglijk. Ook vanavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het onbewolkt. Vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af. Morgen zal de zon wederom onafgebroken schijnen. De temperatuur stijgt dan richting de 34 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een vrachtwagen met pech bij knooppunt Burgerveen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je hebt daar zo'n 10 minuten tijdverlies en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas. Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten. Ontbijten, pleiten. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. De Dagstart. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. Meer dan 20 inwoners van Maassluis hebben zich aangesloten bij een initiatief om de dierenweide in het Lepelaarsplantsoen te behouden. De toekomst van de locatie is onzeker, omdat de beheerder van het sparretje onder meer kampt met een tekort aan vrijwilligers. De dieren zijn voorlopig ondergebracht bij de locatie aan het Sparrendal. De gemeente wil dat de dierenweide blijft bestaan en gaat daarover in gesprek met de stichting en omwonenden. Volgens wethouder Gary Bauer hangt het behoud vooral af van de vraag of er genoeg vrijwilligers kunnen worden gevonden. Een definitief besluit over de dierenweide is nog niet genomen. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arendsal. Volgens de gemeente moet 1 gezamenlijke werkplek de samenwerking binnen het college verbeteren en kunnen veiligheidsmaatregelen er makkelijker worden geregeld. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Opvallend is dat het besluit al op 17 maart is genomen door het vorige college, waarin Westland Verstandig zelf vertegenwoordigd was. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Sportnieuws, de handballers van Quintus spelen morgenavond een oefenwedstrijd tegen het development team van de Verenigde Staten. Het duel begint om 8 uur in de Eekhouthal in Quinshul. De Amerikaanse ploeg bestaat uit spelers die zich ontwikkelen richting de nationale selectie en maakt een tour door Nederland en Denemarken. Voor Quintus is de wedstrijd onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het weer, het is uitermate zonnig bij temperaturen tot zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is daarbij heel erg laag en dat maakt de warmte draaglijk. Ook vanavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het onbewolkt. Vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af. Morgen zal de zon wederom onafgebroken schijnen. De temperatuur stijgt dan richting de 34 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van het weer. Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand.

0: ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. Meer dan 20 inwoners van Maassluis hebben zich aangesloten bij een initiatief om de dierenweide in het lepelaarsplantsoen te behouden. De toekomst van de locatie is onzeker, omdat de beheerder van het sparretje onder meer kampt met een tekort aan vrijwilligers. De dieren zijn voorlopig ondergebracht bij de locatie aan het Sparrendal. De gemeente wil dat de dierenweide blijft bestaan en gaat daarover in gesprek met de stichting en omwonenden. Volgens wethouder Gary Bauer hangt het behoud vooral af van de vraag of er genoeg vrijwilligers kunnen worden gevonden. Een definitief besluit over de dierenweide is nog niet genomen. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arendsal. Volgens de gemeente moet 1 gezamenlijke werkplek de samenwerking binnen het college verbeteren en kunnen veiligheidsmaatregelen er makkelijker worden geregeld. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Opvallend is dat het besluit al op 17 maart is genomen door het vorige college, waarin Westland Verstandig zelf vertegenwoordigd was. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Sportnieuws, de handballers van Quintus spelen morgenavond een oefenwedstrijd tegen het development team van de Verenigde Staten. Het duel begint om 8 uur in de Eekhouthal in Quinshul. De Amerikaanse ploeg bestaat uit spelers die zich ontwikkelen richting de nationale selectie en maakt een tour door Nederland en Denemarken. Voor Quintus is de wedstrijd onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het weer, het is uitermate zonnig bij temperaturen tot zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is daarbij heel erg laag en dat maakt de warmte draaglijk. Ook vanavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het onbewolkt. Vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af. Morgen zal de zon wederom onafgebroken schijnen. De temperatuur stijgt dan richting de 34 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Inwoners van Maassluis hebben zich aangesloten bij een initiatief om de dierenweide in het lepelaarsplantsoen te behouden. De toekomst van de locatie is onzeker, omdat de beheerder van het sparretje onder meer kampt met een tekort aan vrijwilligers. De dieren zijn voorlopig ondergebracht bij de locatie aan het Sparrendal. De gemeente wil dat de dierenweide blijft bestaan en gaat daarover in gesprek met de stichting en omwonenden. Volgens wethouder Gary Bauer hangt het behoud vooral af van de vraag of er genoeg vrijwilligers kunnen worden gevonden. Een definitief besluit over de dierenweide is nog niet genomen. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arendsal. Volgens de gemeente moet 1 gezamenlijke werkplek de samenwerking binnen het college verbeteren en kunnen veiligheidsmaatregelen er makkelijker worden geregeld. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Opvallend is dat het besluit al op 17 maart is genomen door het vorige college, waarin Westland Verstandig zelf vertegenwoordigd was. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Sportnieuws, de handballers van Quintus spelen morgenavond een oefenwedstrijd tegen het development team van de Verenigde Staten. Het duel begint om 8 uur in de Eekhouthal in Quinshul. De Amerikaanse ploeg bestaat uit spelers die zich ontwikkelen richting de nationale selectie en maakt een tour door Nederland en Denemarken. Voor Quintus is de wedstrijd onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het weer, het is uitermate zonnig bij temperaturen tot zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is daarbij heel erg laag en dat maakt de warmte draaglijk. Ook vanavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het onbewolkt. Vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af. Morgen zal de zon wederom onafgebroken schijnen. De temperatuur stijgt dan richting de 34 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van een man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt éénrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Stefan van der Meer. Meer dan 20 inwoners van Maassluis hebben zich aangesloten bij een initiatief om de dierenweide in het lepelaarsplantsoen te behouden. De toekomst van de locatie is onzeker, omdat de beheerder van het sparretje onder meer kampt met een tekort aan vrijwilligers. De dieren zijn voorlopig ondergebracht bij de locatie aan het Sparrendal. De gemeente wil dat de dierenweide blijft bestaan en gaat daarover in gesprek met de stichting en omwonenden. Volgens wethouder Gary Bauer hangt het behoud vooral af van de vraag of er genoeg vrijwilligers kunnen worden gevonden. Een definitief besluit over de dierenweide is nog niet genomen. De 6 wethouders van Westland verhuizen naar het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk. Daar werkt burgemeester Bouke Arendsal. Volgens de gemeente moet 1 gezamenlijke werkplek de samenwerking binnen het college verbeteren en kunnen veiligheidsmaatregelen er makkelijker worden geregeld. Westland Verstandig heeft kritiek op de verhuizing en wil weten waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Opvallend is dat het besluit al op 17 maart is genomen door het vorige college, waarin Westland Verstandig zelf vertegenwoordigd was. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Sportnieuws, de handballers van Quintus spelen morgenavond een oefenwedstrijd tegen het development team van de Verenigde Staten. Het duel begint om 8 uur in de Eekhouthal in Quinshul. De Amerikaanse ploeg bestaat uit spelers die zich ontwikkelen richting de nationale selectie en maakt een tour door Nederland en Denemarken. Voor Quintus is de wedstrijd onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het weer, het is uitermate zonnig bij temperaturen tot zo'n 30 graden. De luchtvochtigheid is daarbij heel erg laag en dat maakt de warmte draaglijk. Ook vanavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het onbewolkt. Vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af. Morgen zal de zon wederom onafgebroken schijnen. De temperatuur stijgt dan richting de 34 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 16 augustus is de korte versie van de parachutistenfilm te zien in de Oude Koestal in Schavenzande. De film gaat over Duitse parachutisten die in het Staalduinse bos landen in 1940. Na de film wordt er een wandeling door het bos gemaakt. Van zondag 16 tot en met zaterdag 22 augustus is het weer feest in de Lier tijdens de Bradelierweek. Op het programma staan de kermis, braderie, kanovaren, jeu de boule, muziek en nog veel meer. Ook ontbreken de gondelvaart en de bradelierloop niet. De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland toont 50 botanische afbeeldingen van inheemse waterplanten in het Westlands Museum. De expositie benadrukt het belang van waterplanten in het landschap en de biodiversiteit van het Westland. Er kan weer heerlijk zelf fruit geplukt worden bij de Framblij in Monster. Je krijgt een draagmandje en een schaartje en je gaat op pad om zelf te gaan plukken. Daarnaast is er een theeschenkerij en zijn er diverse speelplekken. Een leuk en educatief uitje.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 8:10 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, een periode van de band waarbij ze hun kenmerkende gezichtsverf niet meer droegen. Later weer wel. En het gerucht ging dat de band hun make-up hadden gekopieerd van de Braziliaanse groep Secos Molhados. Het fenomeen gezichtsverf werd al eerder gebruikt door de artiesten Arthur Brown, David Bowie en zanger Vincent Furnier van de rockgroep Alice Cooper. In de nummer gaat het trouwens over het vieren van het leven en het in het heden leven. Niet treuzelen, wachten of aarzelen. Gewoon genieten.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. Dit is de Jukebox. Willem Bax.
0: En daar is hij weer, even een tijdje weg geweest. Vanuit het oude gebouw in een echt gloednieuw gebouw. Heb ik jou daar even begonnen met Kiss met Lick It Up. Nou, om te likken is het wel. Ik zit hier nu in een studio. Ik kijk nu naar buiten vanuit echt een schoolgebouw. Heb ik jou daar. Ik zit hier heel netjes ingesloten met een heerlijke airco, dat moet ik eerlijk zeggen. Heerlijk wel. En het is allemaal echt nieuw. Het is echt gloednieuw. Het hele studio gebeuren, waar ik moet wezen. Ik ben nog op zoek naar de koffie. En het water wat ik normaal een beetje drink. Maar allemaal nieuwe schuifjes, nieuwe uitdagingen. Het programma blijft hetzelfde. Maar ik moet eerlijk zeggen, het zou nog wel eens af en toe een beetje fout kunnen gaan. Maar prima. Leuk dat je luistert naar Jukebox op de WWS 876. Op de stream, de WWS app en de kabel. En ik zit hier gewoon in de snoepwinkel. En ik zou je zeggen, hoe snoepen we? We snoepen heel hard en heel lekker. Voor vandaag ga ik van alles en nog wat doen. Echt niet te geloven. Dit bijvoorbeeld, wat ga ik doen? Dit is die en dit is die. En dan moet ik dit krijgen.
2: DJ sneller van gaat kloppen, namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
1: Willem Bax. Yo. Willem Bax. Van 7 tot 9. De Jukebox.

0: Welkom.
1: Het is wel kom, hoor.
2: Is je me nou?
3: Wat is het weer gezellig? Topgeuzelen. Willem Bax.
4: Oh, te gek, hè?
5: Nou, geweldig, zeg.

0: Ja, lekker stukje Nederlands is dat ook goed te verstaan. Wat dacht je van Rowan Hessen? En Rowan Hessen, weet dat nummer, 1993. Ruige Hezen is de vertaling. En dat was de bijnaam van Christian Hezen, die in het Limburgse dorp Amerika kwam. Daar kwam hij vandaan en hij zag er best angstaanjagend uit. En hij was echt niet geheel onbesproken. De Val Alameda en Futuring Fushie en The World Keeps Spinning. Rahame Alameda, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die vanwege een strenge opvoeding vervreemd was van muziek tot haar tiende. Pas na het zien van de High School Musical van Disney kreeg ze dus eindelijk eens toegang tot de muziek. Dan hebben we ook Brittany Fouché, ook een Amerikaanse, en die werd juist vanwege een Jamaicaanse achtergrond vanaf haar geboorte beïnvloed door de muziek. Haar moeder was dus drumster en in een reggae-band. Dus iemand zonder muziek in de opvoeding en iemand met muziek in de opvoeding, en bij elkaar op geen degene zonder muziek in de opvoeding is de hoofdartiest. Oké, zo zit het. Nogmaals, ik zeg, ik zit in een studio, het is echt allemaal nieuw en ik moet echt overal kijken welk wat knopje is. Want op een gegeven moment is het linkerkanaal is ook echt naar links en dan moet ik de... Nou, hij is in tweeën gehakt, hè, dat meen ik beneden. Zo moet je het een beetje zien. Nou, dus kijken of ik het nu in één keer goed ga doen. En dit wordt echt nog heel de avond lachen.
1: Dit is de Jukebox.

0: Ook die band? Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox.
1: Nee joh, het is woensdagavond.
0: Oh.
2: Dit is de Jukebox. Willem Bax.
3: Schrijft zijn eigen teksten. Hij staat midden in de krankzinnige wereld van vandaag. Hij staat voor zijn luisteraar.

zal maar ervaring hebben. En welke ervaring heb je dan als Paramore and the Only Exception? Dat is de plaat die je net hoorde, 2009. Je zal het maar zo ervaren dat je dus niet gelooft dat liefde bestaat. En zo ook dat het leven ook zo gaat. Voornamelijk om afwijzingen te voorkomen. Maar uiteindelijk besef je dat het wel bestaat. En dat het beschouwd als, ja, als een enige uitzondering. Dat het een keer bestaat. Er zal wel in dit nummer een vorm van biografie schuil gaan in de zangeres Hayley Williams. Paramore. Tijd geleden dat ik die gehoord heb. Oh, Casey in the Sunshine Band in 1976. Dat heeft een tijdje geduurd voordat ik die weer eens terughoorde. Dus denk het zelf maar. In 1976, Queen of Clubs. Een vrouw die overal waar ze komt, nou, echt wel dat feestje op gang brengt en de sfeer tot ver na middernacht erin houdt. Daar houden we wel van. En we houden het er ook wel in, dus zolang het eigenlijk licht blijft. Want ja, het schijnt dus dat we zo'n eclipse hebben. Ja, so weird. En in die eclipse is het zo dat het donker kan worden, maar wij willen de verlichting in de muziek houden. Voordat we nog eens even kijken en naar een nummer uit 1964... wil ik nog iets wat ik een tijdje geleden al doe. The Nice Ones. Ik heb dus een verzameling met platen. Ooit is ergens in een map gestopt. Platen nergens verder te horen of te zien. En ik denk, ik draai ze een keer. Aangezien ik bij Dance Valley ben geweest afgelopen weekend, nou, dan maar iets in dat genre, maar wel dat het nog acceptabel is. Draainummer van Nicky Romero. En dit zijn, ja, chapters, alsof het zo moet zijn, jongens.

0: woensdag.
1: Als je maar kikt, als je maar kikt, is Willem weer terug.
2: Ben je me nou?
3: Willem Baks.
4: Yo. Willem Baks. De jukebox.
5: Jukebox.
3: Met Willem Baks.
6: Een knallende knijter.
7: Komt er straks aan, maar eerst hebben we nog iets anders.
6: Ja.
8: Friends tell me I am crazy. That I am wasting time with you. ULL never beryllium mine. It's not the way I see it. Cause I feel you re already mine. Whenever you re with me. People always talking about your reputation.
7: Ja. Ik heb hem gewoon helemaal in alle stilte. Heb ik hem even voorbij laten komen. Misschien wel helemaal goed. Wat niet goed was, is dat mijn onderplaat. Die schoot er gewoon even weg. Die ga ik er gewoon even tussen knallen. Zo, alsof het niks is. Enig idee voor de knalde knijter. Ik laat hem straks. Ik laat hem straks nog even een keertje horen. Maar nou toch even de platen. Dit hoort erbij. Dit is leuk. Dit is gewoon uniek. Dit is dat je zegt: wow, dit is. Ja. Een auto wilde ik eigenlijk voorbij laten komen. Deze.

Johnny and the Daytonas en 1964. En je hebt het altijd over een auto, hè. En als je het over een auto hebt, ja, dan zijn mannen altijd wel... Die staan wel vooraan. Zij hebben ook een merknaam, hè, GTO. En die is verbonden met de Pontiac, dat is dus een auto. Helemaal los gaan over een auto is wel echt wel een mannendingetje, wat ik al zei. En die versnellingspook. In soms gevallen is het wel eens de verlengde van je eigen pook, althans als man zijnde. Zo kunnen we dat zeggen. Straks doen we nog een keer de knalde knijten en alles dat je zegt van, goh, wat kan er fout gaan? Nou, dat kan allemaal fout gaan. Ik ga nog eens even terug naar de Nice Ones of iets nice hebben om te draaien. Dus dat komt helemaal goed. En wat zeker ook goed komt, is als je dan weer terugkomt bij...

0: Ja, Lauren Daigle. Ja, ken je dat? Was toen de tijd ooit is de nieuwe... Ja, hoe heet het eigenlijk? De nieuwe... Adele, ja, dat. Dat was het. De nieuwe Adele zou het moeten zijn, maar dit was een hele oude plaat. Ik denk, draai er nog even eentje van de Nice Ones. Doen we even iets nice. Zou ik iets nice doen voor het weer en verkeer? Nee, we doen alleen maar even... Oh, ANWB-informatie. Is er nog informatie van de ANWB? Hey.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio. De

En dan is het altijd tegenwoordig met die nieuwe plaat. In één keer is het gewoon klaar. Op Ravin Lené, In and Out. Dame uit Chicago zingt over onverwachte liefde en emoties die je raken. Daarvoor Paul Davidson en The Midnight Rider, 1976. Wanhoop, vastberadenheid. Vastberadenheid heet dat. En een man op de vlucht, ja, zanger Craig Almond. We hebben toch Paul Davidson. Maar ja, zanger Craig Almond schreef het grootste gedeelte van de tekst onder het genot van een geestverruimende rookwaar. Toen hij het nummer wilde gaan opnemen in de studio, had hij dus geen sleutels en sloeg hij dus gewoon de ruit in. Dat geeft al aan dat hij het nummer opnam voor de Almond Brothers in 1971... en dat Paul Davidson eigenlijk gewoon een koffer is. Oké, maar hoe klinkt dan het origineel...

0: kunnen laten gaan. Want dan had je gedacht, hey, oh, de ene is een beetje reggae, de ander een beetje rock. Bijzonder gebeuren. En een bijzonder gebeuren hebben we ook elke week. Want ja, we kunnen niet de show voorbij laten gaan zonder de...
1: Play. Friends stel.
0: Nee.
2: Knallende knijter.
0: En nou komt de tekst.
1: Play. Friends tell me I am crazy. That I am wasting time with you. You'll never beryllium mine. It's not the way I see it. Cause I feel you already mine. Whenever you re with me. People always talking about your reputation.
0: Je zou zeggen, als het met achtergrondmuziek ook meegaat, vind ik het ook een heel goed gebeuren. Enige idee, die knallende knijter. Straks komt hij. Nog even een plaat waar we later, na de knallende knijter, nog uitleg bij geven. Want als je dit hoort, dit nummer, hartstikke mooi nummer natuurlijk. Maar verderop in het nummer hoor je dingen terug. Denk ik, hey, wacht even. Ja, dat zou me best wel eens ergens bekend voorkomen. Maar met welke plaat is dat? Luister eens maar even.

En dat is de titel van de plaat, want dat had je al begrepen van de SOS-band Just Be Good To Me. En de zanger is Mary Davis in de Sound of Success Band. Dat betekent de SOS-band en de knallenknijter van vandaag, Just Be Good To Me, in 1983. Daarvoor Green Day, 21 Guns. Nou, en dat tekstschrijver Billy Joe Armstrong, alvast een beetje zeg maar David Bowie als medetekstschrijver vermelden, was eigenlijk om te voorkomen dat hij beschuldigd zou worden van plagiaat. En dan vooral op het nummer van All the Young Dudes. Die ken je misschien wel van, hoe heet dit die ook alweer? Oh ja, dat was Mott de Hoppel. Mott de Hoepel. Hoe klinkt dat dan? Nou, heb je hem nog in gedachten? De 21 Guns van Green Day? Nou, ongeveer dit, hè. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat men dan dacht inderdaad van, nou oké, dat lijkt er wel op. Maar heb je ooit wel eens van die Electric Light Orchestra gehoord met Telephone Line? En dan zou eigenlijk de tekstschrijver Jeff Lynne daarvoor gecrediteerd moeten worden, want luister maar. Ja, ideetje. Volgende uur, wat voor nummers hebben we?

0: Dit is de Jukebox. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Ja, einde van de plaat. Alice in Chains en Wood. Derde plaat van het geheel van het tweede gedeelte van de Jukebox. Welkom, leuk dat je er weer even bent. En luister tot aan de klok van 9 uur. Dit was een eerbetoon van gitarist en zanger Jerry Cantrell aan een goede vriend. Andrew Wood van de band Mother Love Bone. En die overleed aan een overdosis drugs. Het refrein wordt gezongen door Lane Staley, die 9 jaar later zelf zou overlijden aan overdosis drugs. Vrolijke boel allemaal. De Four, Max Tyler, featuring Kuda en Love Forever. Max Tyler is de man uit Californië die samen met het dans- en housecollectief uit Brighton, drie producers, Kuda, dit nummer maakte. En Tyler was ooit eens van plan om uit de dance-muziek te stappen, maar goed dat hij dat niet heeft gedaan. We openen met Sweet, of Sweet was het later, en The Lies in Your Eyes. Dat is 1976 en de band vond eigenlijk wel dat ze zelf nummers konden gaan schrijven en produceren vooral. En ze ontdeden zich dus van de successchrijvers Nicky Chinn en Mike Chapman. Van bubblegum muziek werd het dus langzaam hard rock. En we rocken gewoon door tot aan de klok van 9 uur. En we gaan toch eens even een stukje dat je zegt, zit hier een kogel in of niet? Dat is een beetje Russische roulette, hè?

0: En dat is wel prettig als je Love on Your Side hebt. Het waren inderdaad de Thompson Twins uit 1983. De ontdekking dat je vriendin of vriend wilt experimenteren met een relatie in een veel diepere of bredere zin dan dat je zelf bereid bent. Je wordt meegesleurd dus in een hopeloos gevoel van verliefdheid en een hulpeloos gevoel van verlorenheid. Maar de liefde zal je door de moeilijke situaties heen helpen. Dus put je ook vertrouwen. Dat is bij Rihanna wel anders, met haar Russian Roulette uit 2009. Want dat is echt een gewelddadige relatie die abrupt eindigt. Er duiken dus best wel gelijkenissen op in dit nummer omtrent het huiselijke geweld in de privésfeer toentertijd tussen Rihanna en haar toenmalige vriend zanger Chris Brown. Zo word je even voor de feiten neergezet. Er zijn nog genoeg feiten. En ook dat je gewoon kan zeggen, jij bent helemaal geen bezit van mij.
1: Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox.
2: Nee joh, het is woensdagavond.
1: Oh.
0: Oh, hier is Leslie Gore.

altijd het lieve geluid van niemand minder dan Vanessa Paradis. Geschreven door haar toenmalige partner Lenny Kravitz, maar dat weet de helft al. En zoals, het was 5 jaar precies na dato dat haar eerste hit, Joe Le Taxi. Ken je die? Die kwam toen 5 jaar ervoor uit. Ja, dat was hem. Dit was Joe Le Taxi van Vanessa Paradis. En Bobby Freeman, Come On and Scream. Ja, het laatste grote hit eigenlijk van Bobby Freeman. Zijn eerste grote hit was in 1958. Do You Want to Dance? En eigenlijk zijn deze twee nummers de enige twee grote hits. Toevallig twee activiteiten die nog moeten gebeuren. Come On and Swim. Je moet nog gaan zwemmen. En Do You Want to Dance? Dan moet je ook nog gaan dansen. Die andere? Hoe kon die dan? Do You Want to Dance? Do You Want to Dance? Ja, oké, hebben ze allemaal even gehad. Heb ik er nog één? Had ik er nog één? Ja, eigenlijk dat je denkt, André Hazes, die hebben dat wel mooi verzonnen, maar het was echt van Leslie Gore. You Don't Own Me. Je bent als zangeres eigenlijk op dat moment pas 17 jaar... en je staat voor de emancipatie van vrouwen. 17 jaar. Bijvoorbeeld, waarom mag een man wel kijken naar andere vrouwen... en vrouwen niet kijken naar andere mannen? Dat was zeg maar het twistpunt van Leslie Gore. You Don't Own Me. Even tijd voor de Nice Ones. Ze hebben nog een Nice One. Een hele beach house en holiday house. Ze zeggen check it out. Een beach house, holiday house. Zo moet die klinken. Ja. Mooi, mooi begin.

Ja, Carly Rae Jepsen. Don't leave me on the dance floor. Ze wilde dus ooit eens een nummer maken wat een beetje op de ABBA-periode leek. En dat is ze nu ook gelukt, de Canadese. Althans, don't leave me on the dance. Ik kreeg eerder een ander idee, maar oké, prima. Zij is er blij mee. Kansas ervoor met Fight Fire with Fire. Logisch toch? Vuur met vuur bestrijden. Dat werkt dus volgens mij niet als je iets moet blussen. Maar het zal wel over oorlog gaan, denk ik. Of schuilt er ook iets over de liefde in? Brandende liefde. Beantwoorden met brandende liefde. Ja, kan ik wel meeleven. Een extra bonus track in de vorm van de Nice Ones. En deze keer Beach House en Holiday. Holiday House. Nou, nummer van G. Vincent Edwards uit 1976 en het heet Love Hit Me. Maar G. Vincent Edwards, wat een naam, hij schreef ooit eens een nummer voor Maxim Nightingale, Right Back Where We Started From. En dat is echt wel in zijn nummer te horen, Love Hit Me, die ik nu zo meteen ga draaien. Het is eigenlijk, ja, wel jammer als je dan een nummer voor iemand anders schrijft en dat dan zelf ook weer gaat gebruiken. Ik laat je het even heel kort vergelijken. Open met die handel, juist.

0: Remember, the night was so exciting. Remember, the smile was so inviting.
1: Remember, onthoud het goed. Walking in the Sand. De Shangri-La's. Dat zongen ze in 1964. Ze hebben trouwens nooit echt duidelijk gemaakt of nou Billy Joel was die op de demoversie piano speelde. Of een niet geïdentificeerde studiomuzikant. Nummer zou 7 minuten duren. Maar toen het een beetje op single uitgebracht werd, werd het nummer gewoon even na 2 minuten 17, zoals nu ook, weggedraaid. Gewoon weggeveed. Langzaam dus het geluid wegdraaien. Dina Carroll, Special Kind of Love. Ach, toch mooi als je elkaar weer een beetje aanvult. Een soort twee-eenheid. Dat was nummer 93 en G. Vincent Edwards, ik zei het al. Je schrijft een nummer voor de ander en je neemt een nummer op en dat lijkt wel een beetje op wat je gewend bent. om het zelf gewoon... Had het wel zelf opgenomen, zo moet je het ook zien. Nog 1 plaat te gaan? Jazeker wel. En dat is een lied over slavernij, geeseling en verleiding. Volgens zanger Tom Megan. Nou, vrolijk toch om te eindigen. Maar wat zegt Serge Pitrono? Het gaat eigenlijk over ongewone, ja, bijzondere gebeurtenissen. Zoals het gooien van 2 zessen met dobbelstenen. Of het schoppen van een bal door een gat. Ja, de vraag brandt nu. Wat is nu echt? Ja, deze plaat is echt. En die draai ik als laatste. Dank je voor het luisteren naar Jukebox. Volgende week woensdag hoop ik weer achter de présence te geven. En dan zijn we weer om 7 uur op de WOS 876.

0: De Jukebox met Willem Bax.
1: W. O. S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
3: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
2: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
2: 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: D-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.